0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Iran dreigt met harde tegenaanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen in het Midden-Oosten. Aanleiding een zware Amerikaanse operatie van gisteren, waarbij 3 Iraanse olietankers volledig zijn vernietigd. Het is onduidelijk of daarbij slachtoffers zijn gevallen. Het incident past in een reeks gewelddadige escalaties in de regio. In het oosten van Duitsland heeft de politie 12 explosieven onschadelijk gemaakt in de buurt van 2 elektriciteitsstations, alweer. Volgens experts wilden de daders kortsluitingen veroorzaken om het stroomnet zwaar te beschadigen. De politie voert momenteel een massale klopjacht uit op een 48-jarige klimaatactivist. Die wordt verdacht van de reeks sabotageacties deze week. Bij de hoofdstad Athene in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een jaarlijkse vliegshow. De 2 piloten kwamen om, zo meldt de Griekse openbare omroep. Het toestel stortte vlak na het opstijgen neer en explodeerde onmiddellijk. De precieze oorzaak van de crash wordt onderzocht. Union is de nieuwe koploper in de nationale voetbalcompetitie na een 2-3 overwinning in de topper tegen Charleroi. Charleroi zakt hierdoor naar een gedeelde tweede plaats. KV Mechelen beleefde dan weer een absolute afgang in eigen huis. Ze gingen met 0-4 onderuit tegen Westerlo. Een zwaar aangeslagen Mechelen-coach Fred van der Bieste was achteraf toch wel zeer verbouwereerd. Westerlo klimt door de zegen naar de 12e plek, terwijl Mechelen wegzakt naar een gedeelde 14e plaats. Op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten heeft Ewout Vromant een bronzen medaille gepakt in de tijdrit. Erg knap. Onze landgenoot moest enkel 2 Franse renners voor laten gaan die goud en zilver pakten. Voor Vromant is het de 11e WK-medaille uit zijn carrière. Belooft een zonnige dag te worden waarbij het droog blijft, 25 graden. Maandag afwisselend zon en buien, maar het kwik stijgt wel tot 26 graden. Dinsdag houdt het wisselvallig weer aan bij een koele 21 graden dan.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief.

Belooft een zonnige dag te worden waarbij het droog blijft. 25 graden. Maandag afwisselend zon en buien, maar het kwik stijgt wel tot 26 graden. Dinsdag houdt het wisselvallig weer aan bij een koele 21 graden dan.

Swiss Sound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.nl.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Iran dreigt met harde tegenaanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen in het Midden-Oosten. Aanleiding een zware Amerikaanse operatie van gisteren, waarbij 3 Iraanse olietankers volledig zijn vernietigd. Het is onduidelijk of daarbij slachtoffers zijn gevallen. Het incident past in een reeks gewelddadige escalaties in de regio. In het oosten van Duitsland heeft de politie 12 explosieven onschadelijk gemaakt in de buurt van 2 elektriciteitsstations alweer. Volgens experts wilden de daders kortsluitingen veroorzaken om het stroomnet zwaar te beschadigen. De politie voert momenteel een massale klopjacht uit op een 48-jarige klimaatactivist. Die wordt verdacht van de reeks sabotageacties deze week. Bij de hoofdstad Athene in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een jaarlijkse vliegshow. De 2 piloten kwamen om, zo meldt de Griekse openbare omroep. Het toestel stortte vlak na het opstijgen neer en explodeerde onmiddellijk. De precieze oorzaak van de crash wordt onderzocht. Union is de nieuwe koploper in de nationale voetbalcompetitie na een 2-3 overwinning in de topper tegen Charleroi. Charleroi zakt hierdoor naar een gedeelde tweede plaats. KV Mechelen beleefde dan weer een absolute afgang in eigen huis. Ze gingen met 0-4 onderuit tegen Westerlo. Een zwaar aangeslagen Mechelen-coach Fred van der Biest was achteraf toch wel zeer verbouwereerd. Westerlo klimt door de zege naar de 12e plek, terwijl Mechelen wegzakt naar een gedeelde 14e plaats. Op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten heeft Ewout Vromant een bronzen medaille gepakt in de tijdrit. Erg knap. Onze landgenoot moest enkel 2 Franse renners voor laten gaan die goud en zilver pakten. Voor Vromant is het de 11e WK-medaille uit zijn carrière. Belooft een zonnige dag te worden waarbij het droog blijft, 25 graden. Maandag afwisselend zon en buien, maar het kwik stijgt wel tot 26 graden. Dinsdag houdt het wisselvallig weer aan bij een koele 21 graden dan.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weiën, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Klaar voor een

0: jouw keuze.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het overleg tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner in Moskou zat er gisteravond laat op. De ontmoeting duurde 3 uur en was iets na middernacht afgelopen, draaide rond het Amerikaanse voorstel om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Volgens het Russische persagentschap spraken de gezanten van een prettige samenwerking en hebben ze het vertrouwen van Rusland gekregen. Ze reizen nu door naar Kiev voor een eerste gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Afwachten wat die daarvan vindt. De Spaanse regering neemt de directe controle over in de haven van Ceuta, de Spaanse enclave op de Marokkaanse kust. Ondanks het verzet van de lokale autoriteiten trekt Madrid het laken naar zich toe en bouwt het een tentenkamp om de stroom migranten op te vangen. Eind juli proberen tienduizenden mensen de grens te bestormen en er verblijven nog steeds duizenden migranten in de regio die daar maar wat rondzwerven en voor zware spanningen zorgen bij de lokale bevolking die zich absoluut niet meer veilig voelen. In de voetbalcompetitie heeft Standaar met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in het boeiende slotkwartier. De Roesjes klimmen daardoor naar de 5e plek in het klassement met 11 punten. Sint-Truiden deed de gouden zaak onderin door Lelouvière met een duidelijke 4-0 naar huis te spelen. STVV wipt naar de 6e plaats, terwijl promovendus Lelouvière voorlopig 16e blijft en nog op zijn eerste zege wacht. Tennis dan. Op het tennistoernooi van de US Open zorgt onze landgenoot Alexander Bloks voor een prachtige stunt. Hij heeft zich knap geplaatst voor de 8e finales na een schitterende zege in 4 sets tegen de Italiaan Flavio Cobolli. In een volgende ronde wacht een duel met de Argentijn Francisco Cerdondolo. Minder goed nieuws was er voor Magali Kempe. Ze greep net naast een plaats in de 8e finales van het dubbelspel na een nederlaag met haar Russische partner tegen een Amerikaans-Australisch duo. De weersverwachting. Volop zon en overwegend droog, maxima 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, 27 graden. Dinsdag wordt het met 21 graden wisselvallig en ook weer wat koeler.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaipoort.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In het centrum van Dendermonde wordt vanaf de 14e oktober eenrichtingsverkeer ingevoerd in enkele straten. Tijdens de tijdelijke verkeerssituatie door de heraanleg van het kruispunt Mechelse Poort bleek dat eenrichtingsverkeer voor een betere doorstroming van het verkeer zorgt. En daarom wordt dus de regeling definitief. De Gentse politie heeft voortaan een AI-chatbox die dag en nacht bereikbaar is via de website. Burgers die kunnen er snel antwoorden krijgen op hun vragen. En volgens de politie zorgt het systeem er ook voor dat agenten meer tijd krijgen voor rechtstreeks contact met burgers. De chatbot die werd enkele maanden geleden getest. Aalst heeft een nieuw ontmoetingscentrum voor jongeren geopend. Team Jeugd, Overkop en Broeikas die zitten er voortaan onder één dak. Jongeren die kunnen er zonder afspraak terecht voor informatie, ondersteuning of ook voor gewoon een babbel. Aan de Noordzeesluizen in Terneuzen geldt geen stremming meer. Schepen die kunnen daardoor opnieuw vlotter van en naar Gent varen. Door de droogte moesten schepen tot nu toe samen door de sluizen om zoet waterverlies te beperken. De diepgangbeperking die blijft wel van kracht. En het Belgisch kampioenschap mountainbike vindt volgend jaar plaats in Kluisbergen en Mont d'Anclus. Het parcours loopt door het Kluisbos en eindigt op de taalgrens. Volgens schepen van sport Jonas Crement gaat het om een unieke samenwerking. De bovenbouw van Emmaüs Aalter is het nieuwe schooljaar gestart met een nieuwe overdekte fietsenstalling. De fietsen die stonden tot vorig jaar achter het gemeentehuis van Aalter. En intussen zijn alle fietsstallingen van zowel de middenschool als de bovenbouw overdekt. Dat komt er op vraag van de leerlingen, want steeds meer jongeren die komen met een elektrische fiets naar school.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: 14 september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Belooft een zonnige dag te worden waarbij het droog blijft. 25 graden. Maandag afwisselend zon en buien, maar het kwik stijgt wel tot 26 graden. Dinsdag houdt het wisselvallig weer aan bij een koele 21 graden dan.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Voor die
2: goedemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In het centrum van Dendermonde wordt vanaf de 14e oktober eenrichtingsverkeer ingevoerd in enkele straten. Tijdens de tijdelijke verkeerssituatie door de heraanleg van het kruispunt Mechelse Poort bleek dat eenrichtingsverkeer voor een betere doorstroming van het verkeer zorgt. En daarom wordt dus de regeling definitief. De Gentse politie heeft voortaan een AI-chatbox die dag en nacht bereikbaar is via de website. Burgers die kunnen er snel antwoorden krijgen op hun vragen. En volgens de politie zorgt het systeem er ook voor dat agenten meer tijd krijgen voor rechtstreeks contact met burgers. De chatbot die werd enkele maanden geleden getest. Aalst heeft een nieuw ontmoetingscentrum voor jongeren geopend. Team Jeugd, Overkop en Broeikas die zitten er voortaan onder één dak. Jongeren die kunnen er zonder afspraak terecht voor informatie, ondersteuning of ook voor gewoon een babbel. Aan de Noordzeesluizen in Terneuzen geldt geen stremming meer. Schepen die kunnen daardoor opnieuw vlotter van en naar Gent varen. Door de droogte moesten schepen tot nu toe samen door de sluizen om zoet waterverlies te beperken. De diepgangbeperking die blijft wel van kracht. En het Belgisch kampioenschap mountainbike vindt volgend jaar plaats in Kluisbergen en Mont Dandclus. Het parcours loopt door het Kluisbos en eindigt op de taalgrens. Volgens schepen van sport Jonas Crement gaat het om een unieke samenwerking. De bovenbouw van Emmaüs Aalter is het nieuwe schooljaar gestart met een nieuwe overdekte fietsenstalling. De fietsen die stonden tot vorig jaar achter het gemeentehuis van Aalter. En intussen zijn alle fietsstallingen van zowel de middenschool als de bovenbouw overdekt. Dat komt er op vraag van de leerlingen, want steeds meer jongeren die komen met een elektrische fiets naar school.
1: Dit is Radio Actief, de grootste hits en de beste classics.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het overleg tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezant Witkov en Kushner in Moskou zat er gisteravond laat op. De ontmoeting duurde 3 uur en was iets na middernacht afgelopen, draaide rond het Amerikaanse voorstel om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Volgens het Russische persagentschap spraken de gezanten van een prettige samenwerking en hebben ze het vertrouwen van Rusland gekregen. Ze reizen nu door naar Kiev voor een eerste gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Afwachten wat die daarvan vindt. De Spaanse regering neemt de directe controle over in de haven van Ceuta, de Spaanse enclave op de Marokkaanse kust. Ondanks het verzet van de lokale autoriteiten trekt Madrid het laken naar zich toe en bouwt het een tentenkamp om de stroom migranten op te vangen. Eind juli proberen tienduizenden mensen de grens te bestormen en er verblijven nog steeds duizenden migranten in de regio die daar maar wat rondzwerven en voor zware spanningen zorgen bij de lokale bevolking die zich absoluut niet meer veilig voelen. In de voetbalcompetitie heeft Standaard met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in het boeiende slotkwartier. De Roesjes klimmen daardoor naar de 5e plek in het klassement met 11 punten. Sint-Truiden deed de gouden zaak onderin door Lelouvière met een duidelijke 4-0 naar huis te spelen. STVV wipt naar de 6e plaats, terwijl promovendus Lelouvière voorlopig 16e blijft en nog op zijn eerste zege wacht. Tennis dan. Op het tennistoernooi van de US Open zorgt onze landgenoot Alexander Bloks voor een prachtige stunt. Hij heeft zich knap geplaatst voor de 8e finales na een schitterende zege in 4 sets tegen de Italiaan Flavio Cobolli. In een volgende ronde wacht een duel met de Argentijn Francisco Cerdondolo. Minder goed nieuws was er voor Magali Kempe. Ze greep net naast een plaats in de 8e finales van het dubbelspel na een nederlaag met haar Russische partner tegen een Amerikaans-Australisch duo. De weersverwachting. Volop zon en overwegend droog, maxima 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, 27 graden. Dinsdag wordt het met 21 graden wisselvallig en ook weer wat koeler.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerke bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerke bij Brugge, verwacht jullie in het wit.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Belooft een zonnige dag te worden waarbij het droog blijft. 25 graden. Maandag afwisselend zon en buien, maar het kwik stijgt wel tot 26 graden. Dinsdag houdt het wisselvallig weer aan bij een koele 21 graden dan.
1: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ben jij een ochtendmens
2: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads, maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf?
2: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer kies je voor
1: even een fun fact.
2: Of met de collega's voor
1: de meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je, want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Klaar voor

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Het overleg tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner in Moskou zat er gisteravond laat op. De ontmoeting duurde 3 uur en was iets na middernacht afgelopen, draaide rond het Amerikaanse voorstel om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Volgens het Russische persagentschap spraken de gezanten van een prettige samenwerking en hebben ze het vertrouwen van Rusland gekregen. Ze reizen nu door naar Kiev voor een eerste gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Afwachten wat die daarvan vindt. De Spaanse regering neemt de directe controle over in de haven van Ceuta, de Spaanse enclave op de Marokkaanse kust. Ondanks het verzet van de lokale autoriteiten trekt Madrid het laken naar zich toe en bouwt het een tentenkamp om de stroom migranten op te vangen. Eind juli proberen tienduizenden mensen de grens te bestormen en er verblijven nog steeds duizenden migranten in de regio die daar maar wat rondzwerven en voor zware spanningen zorgen bij de lokale bevolking die zich absoluut niet meer veilig voelen. In de voetbalcompetitie heeft Standaar met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in het boeiende slotkwartier. De Roesjes klimmen daardoor naar de 5e plek in het klassement met 11 punten. Sint-Truiden deed de gouden zaak onderin door Lelouvière met een duidelijke 4-0 naar huis te spelen. STVV wipt naar de 6e plaats, terwijl promovendus Lelouvière voorlopig 16e blijft en nog op zijn eerste zege wacht. Tennis dan. Op het tennistoernooi van de US Open zorgt onze landgenoot Alexander Bloks voor een prachtige stunt. Hij heeft zich knap geplaatst voor de 8e finales na een schitterende zege in 4 sets tegen de Italiaan Flavio Cobolli. In een volgende ronde wacht een duel met de Argentijn Francisco Cerdondolo. Minder goed nieuws was er voor Magali Kempe. Ze greep net naast een plaats in de 8e finales van het dubbelspel na een nederlaag met haar Russische partner tegen een Amerikaans-Australisch duo. De weersverwachting: volop zon en overwegend droog, maxima 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, 27 graden. Dinsdag wordt het met 21 graden wisselvallig en ook weer wat koeler.
1: Dit is Radioactief. Actief.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In het centrum van Dendermonde wordt vanaf de 14e oktober eenrichtingsverkeer ingevoerd in enkele straten. Tijdens de tijdelijke verkeerssituatie door de heraanleg van het kruispunt Mechelse Poort bleek dat eenrichtingsverkeer voor een betere doorstroming van het verkeer zorgt. En daarom wordt dus de regeling definitief. De Gentse politie heeft voortaan een AI-chatbox die dag en nacht bereikbaar is via de website. Burgers die kunnen er snel antwoorden krijgen op hun vragen. En volgens de politie zorgt het systeem er ook voor dat agenten meer tijd krijgen voor rechtstreeks contact met burgers. De chatbot die werd enkele maanden geleden getest. Aalst heeft een nieuw ontmoetingscentrum voor jongeren geopend. Team Jeugd, Overkop en Broeikas die zitten er voortaan onder één dak. Jongeren die kunnen er zonder afspraak terecht voor informatie, ondersteuning of ook voor gewoon een babbel. Aan de Noordzeesluizen in Terneuzen geldt geen stremming meer. Schepen die kunnen daardoor opnieuw vlotter van en naar Gent varen. Door de droogte moesten schepen tot nu toe samen door de sluizen om zoet waterverlies te beperken. De diepgangbeperking die blijft wel van kracht. En het Belgisch kampioenschap mountainbike vindt volgend jaar plaats in Kluisbergen en Mont d'Enclus. Het parcours loopt door het Kluisbos en eindigt op de taalgrens. Volgens schepen van sport Jonas Crement gaat het om een unieke samenwerking. De bovenbouw van Emmaüs Aalter is het nieuwe schooljaar gestart met een nieuwe overdekte fietsenstalling. De fietsen die stonden tot vorig jaar achter het gemeentehuis van Aalter. En intussen zijn alle fietsstallingen van zowel de middenschool als de bovenbouw overdekt. Dat komt er op vraag van de leerlingen, want steeds meer jongeren die komen met een elektrische fiets naar school.
1: Zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Voor wie non-stop info zoekt
3: en nieuwsgierig is ook.
2: En voor zij die liever even
4: alles willen vergeten.
2: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Vanmiddag veel zon, zomerse maxima 25 graden. Morgen wat bewolking, maar op de meeste plaatsen droog, 27 graden. Dinsdag slaat het helemaal om, dan wordt het zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en 20 graden.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en de gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Radioactief. De hele dag door.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In het centrum van Dendermonde wordt vanaf de 14e oktober eenrichtingsverkeer ingevoerd in enkele straten. Tijdens de tijdelijke verkeerssituatie door de heraanleg van het kruispunt Mechelse Poort bleek dat eenrichtingsverkeer voor een betere doorstroming van het verkeer zorgt. En daarom wordt dus de regeling definitief. De Gentse politie heeft voortaan een AI-chatbox die dag en nacht bereikbaar is via de website. Burgers die kunnen er snel antwoorden krijgen op hun vragen. En volgens de politie zorgt het systeem er ook voor dat agenten meer tijd krijgen voor rechtstreeks contact met burgers. De chatbot die werd enkele maanden geleden getest. Aalst heeft een nieuw ontmoetingscentrum voor jongeren geopend. Team Jeugd, Overkop en Broeikas die zitten er voortaan onder één dak. Jongeren die kunnen er zonder afspraak terecht voor informatie, ondersteuning of ook voor gewoon een babbel. Aan de Noordzeesluizen in Terneuzen geldt geen stremming meer. Schepen die kunnen daardoor opnieuw vlotter van en naar Gent varen. Door de droogte moesten schepen tot nu toe samen door de sluizen om zoet waterverlies te beperken. De diepgangbeperking die blijft wel van kracht. En het Belgisch kampioenschap mountainbike vindt volgend jaar plaats in Kluisbergen en Mont Danclus. Het parcours loopt door het Kluisbos en eindigt op de taalgrens. Volgens schepen van sport Jonas Crement gaat het om een unieke samenwerking. De bovenbouw van Emmaüs Aalter is het nieuwe schooljaar gestart met een nieuwe overdekte fietsenstalling. De fietsen die stonden tot vorig jaar achter het gemeentehuis van Aalter. En intussen zijn alle fietsstallingen van zowel de middenschool als de bovenbouw overdekt. Dat komt er op vraag van de leerlingen, want steeds meer jongeren die komen met een elektrische fiets naar school.
1: Dit is Radio Actief, de grootste hits en de beste classics.

0: Be Sound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wisound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wisound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wisound, jouw feest begint bij ons.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via www.powersports.be.

0: Heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Klaar voor...

0: keuze.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief. Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het aantal diefstallen en woninginbraken in Vlaanderen is de afgelopen 25 jaar gehalveerd, blijkt uit de nieuwste cijfers van Statistiek Vlaanderen, die vorig jaar in totaal 107.000 feiten registreerde. De Oost-Vlaamse gemeente Wortegem-Petegem kroont zich officieel tot veiligste gemeente van Vlaanderen qua inbraken. Volgens de burgemeester Van der Meren is dat te danken aan een sterke sociale controle. In schil contrast met het veilige binnenland worden de meeste inbraken en diefstallen nog steeds opgetekend aan de kust en in grote centrumsteden. In het zuidwesten van Frankrijk woeden opnieuw verschillende zware bosbranden. In het departement van de Aude ging al meer dan 225 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten spreken van een kritieke situatie en zetten ruim 350 brandweerlieden in. Ook in de Vallée d'Aspe woedt een stevige brand die al 105 hectare vernielde. Omdat het vuur daarop erg steil terrein raast, verlopen de bluswerken uiterst moeizaam. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt is er niet voor te vinden dat 13 Palestijnen uit Gaza in ons land komen studeren, ondanks het feit dat ze daarvoor een beurs en een visum hebben. Dat heeft ze gezegd op VRT Nieuws in de zevende dag. Sommige studenten wachten al 2 jaar om hier te raken, maar de regering lijkt tot nu toe niet gehaast om een beslissing te nemen. Van Bossuyt zegt dat we ze best niet naar hier halen, want er is last van een domino-effect, zei ze. Er komen er nog. Je hebt het niet meer onder controle. Ze is de eerste minister die zich uitspreekt over deze kwestie. Sport. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings heeft zich gekroond tot nieuwe wereldkampioen in de MXGP, de koningsklasse van de motocross. Herlings won de eerste reeks van de Grote Prijs van Turkije, wat mathematisch voldoende was om zijn derde wereldtitel uit de carrière binnen te rijven. Onze jonge landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de titel, maar zag zijn kansen in rook opgaan nadat een blessure hem 6 opeenvolgende manches aan de kant hield. De weersverwachting, we genieten van volop zon, nazomerse maxima 25 graden, morgen wat bewolking, maar op de meeste plaatsen droog 28 graden. Dinsdag slaat het weer om, zwaar bewolkt en het koelt af tot amper 20 graden.
1: De hele dag door, jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: voor die
1: goeiemorgen
0: waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de
3: goeienavond
0: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het aantal diefstallen en woninginbraken in Vlaanderen is de afgelopen 25 jaar gehalveerd, blijkt uit de nieuwste cijfers van Statistiek Vlaanderen, die vorig jaar in totaal 107.000 feiten registreerde. De Oost-Vlaamse gemeente Wortegem-Petegem kroont zich officieel tot veiligste gemeente van Vlaanderen qua inbraken. Volgens de burgemeester Van der Meren is dat te danken aan een sterke sociale controle. In schil contrast met het veilige binnenland worden de meeste inbraken en diefstallen nog steeds opgetekend aan de kust en in grote centrumsteden. In het zuidwesten van Frankrijk woeden opnieuw verschillende zware bosbranden. In het departement van de Aude ging al meer dan 225 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten spreken van een kritieke situatie en zetten ruim 350 brandweerlieden in. Ook in de Vallée d'Aspe woedt een stevige brand die al 105 hectare vernielde. Omdat het vuur daarop erg steil terrein raast, verlopen de bluswerken uiterst moeizaam. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt is er niet voor te vinden dat 13 Palestijnen uit Gaza in ons land komen studeren, ondanks het feit dat ze daarvoor een beurs en een visum hebben. Dat heeft ze gezegd op VRT Nieuws in de zevende dag. Sommige studenten wachten al 2 jaar om hier te raken, maar de regering lijkt tot nu toe niet gehaast om een beslissing te nemen. Van Bossuyt zegt dat we ze best niet naar hier halen, want er is last van een domino-effect, zei ze. Er komen er nog. Je hebt het niet meer onder controle. Ze is de eerste minister die zich uitspreekt over deze kwestie. Sport. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings heeft zich gekroond tot nieuwe wereldkampioen in de MXGP, de koningsklasse van de motocross. Herlings won de eerste reeks van de Grote Prijs van Turkije, wat mathematisch voldoende was om zijn derde wereldtitel uit de carrière binnen te rijven. Onze jonge landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de titel, maar zag zijn kansen in rook opgaan nadat een blessure hem 6 opeenvolgende manches aan de kant hield. De weersverwachting, we genieten van volop zon, nazomerse maxima 25 graden, morgen wat bewolking, maar op de meeste plaatsen droog, 28 graden. Dinsdag slaat het weer om, zwaar bewolkt en het koelt af tot amper 20 graden.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven? Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

De weersverwachting, we genieten van volop zon, nazomers, maxima 25 graden. Morgen wat bewolking, maar op de meeste plaatsen droog, 28 graden. Dinsdag slaat het weer om, zwaar bewolkt en het koelt af tot amper 20.

14 september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Het aantal diefstallen en woninginbraken in Vlaanderen is de afgelopen 25 jaar gehalveerd, blijkt uit de nieuwste cijfers van Statistiek Vlaanderen, die vorig jaar in totaal 107.000 feiten registreerde. De Oost-Vlaamse gemeente Wortegem-Petegem kroont zich officieel tot veiligste gemeente van Vlaanderen qua inbraken. Volgens de burgemeester Van der Meren is dat te danken aan een sterke sociale controle. In schil contrast met het veilige binnenland worden de meeste inbraken en diefstallen nog steeds opgetekend aan de kust en in grote centrumsteden. In het zuidwesten van Frankrijk woeden opnieuw verschillende zware bosbranden. In het departement van de Aude ging al meer dan 225 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten spreken van een kritieke situatie en zetten ruim 350 brandweerlieden in. Ook in de Vallée d'Aspe woedt een stevige brand die al 105 hectare vernielde. Omdat het vuur daarop erg steil terrein raast, verlopen de bluswerken uiterst moeizaam. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt is er niet voor te vinden dat 13 Palestijnen uit Gaza in ons land komen studeren, ondanks het feit dat ze daarvoor een beurs en een visum hebben. Dat heeft ze gezegd op VRT Nieuws in de zevende dag. Sommige studenten wachten al 2 jaar om hier te raken, maar de regering lijkt tot nu toe niet gehaast om een beslissing te nemen. Van Bossuyt zegt dat we ze best niet naar hier halen, want er is last van een domino-effect, zei ze. Er komen er nog. Je hebt het niet meer onder controle. Ze is de eerste minister die zich uitspreekt over deze kwestie. Sport. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings heeft zich gekroond tot nieuwe wereldkampioen in de MXGP, de koningsklasse van de motocross. Herlings won de eerste reeks van de Grote Prijs van Turkije, wat mathematisch voldoende was om zijn derde wereldtitel uit de carrière binnen te rijven. Onze jonge landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de titel, maar zag zijn kansen in rook opgaan nadat een blessure hem 6 opeenvolgende manches aan de kant hield. De weersverwachting, we genieten van volop zon, nazomerse maxima 25 graden, morgen wat bewolking, maar op de meeste plaatsen droog 28 graden. Dinsdag slaat het weer om, zwaar bewolkt en het koelt af tot amper 20 graden.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via www.powersports.be.

0: SX. Jouw leven. Dit is Radio Actief.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be. Klaar voor...

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In het centrum van Dendermonde wordt vanaf de 14e oktober eenrichtingsverkeer ingevoerd in enkele straten. Tijdens de tijdelijke verkeerssituatie door de heraanleg van het kruispunt Mechelse Poort bleek dat eenrichtingsverkeer voor een betere doorstroming van het verkeer zorgt. En daarom wordt dus de regeling definitief. De Gentse politie heeft voortaan een AI-chatbox die dag en nacht bereikbaar is via de website. Burgers die kunnen er snel antwoorden krijgen op hun vragen. En volgens de politie zorgt het systeem er ook voor dat agenten meer tijd krijgen voor rechtstreeks contact met burgers. De chatbot die werd enkele maanden geleden getest. Aalst heeft een nieuw ontmoetingscentrum voor jongeren geopend. Team Jeugd, Overkop en Broeikas die zitten er voortaan onder één dak. Jongeren die kunnen er zonder afspraak terecht voor informatie, ondersteuning of ook voor gewoon een babbel. Aan de Noordzeesluizen in Terneuzen geldt geen stremming meer. Schepen die kunnen daardoor opnieuw vlotter van en naar Gent varen. Door de droogte moesten schepen tot nu toe samen door de sluizen om zoet waterverlies te beperken. De diepgangbeperking die blijft wel van kracht. En het Belgisch kampioenschap mountainbike vindt volgend jaar plaats in Kluisbergen en Mont d'Anclus. Het parcours loopt door het Kluisbos en eindigt op de taalgrens. Volgens schepen van sport Jonas Crement gaat het om een unieke samenwerking. De bovenbouw van Emmaüs Aalter is het nieuwe schooljaar gestart met een nieuwe overdekte fietsenstalling. De fietsen die stonden tot vorig jaar achter het gemeentehuis van Aalter. En intussen zijn alle fietsstallingen van zowel de middenschool als de bovenbouw overdekt. Dat komt er op vraag van de leerlingen, want steeds meer jongeren die komen met een elektrische fiets naar school.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

zijn de hits die jouw leven maakten. Radioactief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.